0: Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht, de quischchali,
2: ijante misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fuin de credive, agus nischkelte, et ha grilo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion.

0: day. Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukus.
1: Boelischach, ik chach en dukus, de ihis keliacht de quischali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credive agus nischelte, et haar grillo or venulacte margoel.
1: Veel de ruches, a hoogte gloog gach derde en onshore radio rira, no eis sheer er Spotify agus Apple Podcast on Wadden Dark Jones.

0: Radio Reroll.
1: Als Simagot en haar meelites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de igeskeliacht de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow me with fin de credive agus ne skelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel de groeges, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion. Rira!